0: achter de schoorsteen nog 21 luxehorloges te zijn verstopt. De twee Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
1: De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. In het Vaticaan heeft paus Leo een opvallende benoeming doorgevoerd. De paus zet voor het eerst een vrouwelijke leek, dus iemand die geen priester is, aan het hoofd van het Dicasterie. Dat is zowat het ministerie van communicatie van het Vaticaan. Het gaat om Maria Montserrat Alvarado, een Mexicaanse die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Sinds 2023 is ze de nummer 1 van een katholiek-Amerikaans mediabedrijf. Nu haalt de paus haar dus naar Rome. Ze wordt de baas van alle Vaticaanse media, communicatiediensten, drukkerijen en uitgeverijen. De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim €212.000 opgebracht. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
2: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat aan de kunstenaarsplaats is, al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar dat daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
1: Er is nu al ruim €1,2 miljoen opgehaald om het historisch pand aan te kopen. Het pand met 35 ateliers voor kunstenaars is nu eigendom van de stad. Het weer, in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen vandaag tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Code Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
8: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gaan we build my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Hoogstraten aardbeien.
4: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
8: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
7: U heeft toch geen binge-probleem?
8: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Go
10: Yellow! Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op Facebook.

0: Het is 3:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. De VS bombardeerde militaire doelwitten op het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz. Dat was een reactie op Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger raakte geen enkele Iraanse raket zijn doel. 3 raketten op Bahrein werden onderschept, 2 raketten op Kuwait kwamen niet aan. De VS schoten ook 3 Iraanse drones uit de lucht die op civiele schepen waren gericht. In Southampton in het Verenigd Koninkrijk zijn betogers slaagsgeraakt met de politie tijdens een actie aan het politiebureau daar. Het protest kwam er na de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De beelden van de bodycams van de politieagenten zijn nu vrijgegeven en dat zorgt voor veel beroering. De beelden roepen vragen op of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme, zegt premier Keir Starmer.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. In de Verenigde Staten schrapt de regering het plan om een fonds van $1,8 miljard vrij te maken voor schadevergoedingen aan bondgenoten die eerder aangeklaagd werden. Bijvoorbeeld de mensen die in 2021 het Capitool bestormden. Op het plan kwam veel kritiek. Vorige week verbood een rechter om via die weg betalingen uit te voeren. Nu bleek ook dat veel Republikeinse senatoren bereid waren om mee te stemmen met de Democraten om het fonds te blokkeren. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. De doelpunten kwamen van Juri Tielemans en Romelu Lukaku. Voor doelman Thibaut Courtois was het een geslaagde test.
2: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat het ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
0: Zaterdag in het Koning Boudewijnstadion spelen de Rode Duivels hun uitzwaaiwedstrijd tegen Tunesië. Het weer, vannacht nog buien en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden vandaag. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
4: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op

0: Het is 4:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zijn op zoek naar extra financiële middelen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie bij zo'n 800 clubs. De kosten van de sportclubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om hun lidgeld volgend seizoen te verhogen. Dat doen ze enkel wanneer het niet anders gaat, zegt directeur van de federatie Pieter Hoof.
1: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
0: 1/3 van de sportclubs heeft nog niet beslist of ze het lidgeld volgend seizoen zullen optrekken. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: De viering van de Champions League winst van PSG heeft 2 mensen het leven gekost. Beide vielen in de Seine in Parijs. Een man sprong zaterdagavond vrijwillig in de rivier en overleed later in het ziekenhuis. Zondag vonden hulpdiensten een 2e lichaam in het water. Het parket opende naar beide overlijdens een onderzoek. De politie pakte het afgelopen weekend ook bijna 900 mensen op. De incidenten tijdens de kampioenenviering lokten in Frankrijk felle reacties uit. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het weer in de ochtend. Onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
8: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geschrapt. Nadat directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de verkeersleiders weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. En over vandaag zegt Isan Shialikli van Brussels Airport.
1: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het de Amerikaanse militaire doelen viseerde, maar volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. En daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Gisteravond heeft het Amerikaanse leger nog een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden van de politie, waarop te zien is hoe een 18-jarige jongen ligt te sterven. In Southampton zijn betogers gisteravond slaags geraakt met de politie. Het protest komt erna de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij misselijk werd van de bodycambeelden en vraagt zich af of de agenten van de dader niet te snel gevolgd zijn in de politie in de beschuldigingen van racisme.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft, Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Doelman Thibaut Courtois was tevreden.
3: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch ja, standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
0: Zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion tegen Tunesië. Het weer. In het oosten van het land kan het onweren. Op andere plaatsen blijft het meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal.

0: horen bij mij.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: BRT Radio 2.
4: Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De staking bij de luchtverkeersleiders is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt. Door de staking lag het vliegverkeer gisteren urenlang stil. Maar vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat en daardoor konden er in Zaventem nog enkele tientallen toestellen vertrekken en aankomen. Maar ook vandaag zal er nog wel wat nawerking zijn, zegt Isan Shivalekli van Brussels Airport.
5: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
4: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Meer dan 6 op de 10 sportclubs in Vlaanderen zoeken extra geld. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat nagevraagd bij zo'n 800 clubs. Hun kosten zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen. En dat doen ze alleen als het niet anders kan, zegt Pieter van Hoof van de Vlaamse Sportfederatie.
6: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden, zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue, initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
4: Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het Amerikaanse militaire doelen viseerde, maar volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. Daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Gisteravond heeft het Amerikaanse leger ook een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren de Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. Sport, de Rode Duivels hebben in de voorbereiding op het WK een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen. Het werd 0-2. Jurie Tielemans scoorde in de eerste helft. Invaller Romelu Lukaku maakte bij zijn wederoptreden in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. De Kroaten konden niet scoren en doelman Thibaut Courtois was dan ook tevreden.
7: Het is niet doorslaggevend, zal ik zeggen, maar het is altijd goed om wat op training merken dat ook in de match eruit komt. Dat we met goede intensiteit zitten, dat we goed voetballen, iedereen gaat door elkaar voor het vuur. We zetten goed druk, ik denk dat we de hele match tot de laatste seconde man op man hebben gestaan, dat we geen schrik daarvan hebben. En we hebben vrij goed verdedigd, ze hebben niet te veel kansen gehad, dus dat is goed. Hè.
4: Zaterdag spelen de Rode Duivels nog een laatste oefenwedstrijd voor ze vertrekken in het Koning Boudewijnstadion tegen Tunesië. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien, daarna meestal droog, maar vanavond trekt de nieuwe regenzone geleidelijk vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen, in de rest van het land is het wat frisser, ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
10: Pearl, Pearl, Pearl.
8: Voorwaarden op pearl.be.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het luchtverkeer in ons land is hervat na de staking van de luchtverkeersleiders. De aanvallen tussen de VS en Iran laaien weer op. En in hun voorbereiding op het WK winnen de Rode Duivels van Kroatië. De staking bij de luchtverkeersleiders is dus voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat. Tess de Keerschieter, wat is de situatie op dit moment?
1: Alle vluchten op Brussels Airport en Charleroi Airport verlopen vanmorgen weer zoals gepland. Gisteravond zijn op Brussels Airport ook nog tientallen vluchten kunnen vertrekken, waardoor een groot deel van de mensen dat gisteren had moeten vertrekken ook nog eens kunnen vertrekken s'avonds. Zo'n 270 passagiers zouden wel overnacht hebben op de luchthaven. En omdat het mogelijk extra druk is vandaag, wordt aan passagiers wel gevraagd om op tijd naar de luchthaven te komen. Op dit moment zijn er ook geen indicaties dat de luchtverkeersleiders niet aan het werk zijn gegaan vanmorgen. Dat zegt de woordvoerder van Skies. Dus van een nieuwe spontane staking is voorlopig geen sprake. De vakbonden en de directie van Skies gaan binnenkort wel terug aan de tafel om verder te onderhandelen.
0: Dankjewel, Tess. In Maaseik in Limburg is gisteren een fietser omgekomen. De vrouw van 58 werd aangereden door een tractor. Die werd bestuurd door een jongen van 17, zegt korpschef Dirk Minte.
2: Een landbouwtractor mogen bestuurd worden met geldig rijbewijs vanaf 16 jaar. Dus die jongen was net iets ouder. Momenteel hebben wij informatie dus dat de bestuurder van de tractor op het ogenblik de plaats heeft verlaten. Hij is ook nadien ook wel teruggekeerd. Dus de kans zou kunnen bestaan dat hij het misschien de aanrijding niet eens zou hebben gemerkt.
0: Vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om bij autopech een gevarendriehoek te plaatsen, dat schrijft het Nieuwsblad. Het is vaak te gevaarlijk om die driehoek te zetten, omdat je vaak een heel stuk over de pechstrook moet lopen. Vanaf de zomer van volgend jaar volstaat het bij pech om je 4 richtingaanwijzers aan te zetten om andere weggebruikers te waarschuwen. Meer dan 6 op de 10 Vlaamse sportclubs zoeken extra geld, blijkt uit een bevraging door de Vlaamse Sportfederatie. De kosten van de clubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, de inkomsten maar met 10%. En 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen dan ook meer lidgeld te vragen, zegt Pieter van Hoof van de Vlaamse Sportfederatie.
3: Clubs die een verhoging van een lidgeld doorvoeren, soms is dat ook gewoon wel terecht. Hè. Voor kwaliteit die geboden wordt, voor de sportbegeleiding die geboden wordt, mag een correcte prijs betaald worden. Maar we moeten uiteraard erop toezien dat er geen mensen uit de boot vallen.
0: Bij de clubs die het lidgeld optrekken, komt er gemiddeld 10% bij. De Franse justitie heeft in samenwerking met Ons Land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: In het oosten van Oekraïne zijn bij een Oekraïnse droneaanval op een bus zeker 7 mensen omgekomen. Dat meldt de pro-Russische leiding van die regio Donetsk. 11 mensen zijn ook gewond geraakt. De bus reed van Moskou naar de Krim. Dat is het Oekraïnse schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Wie er precies in die bus zat, blijft onduidelijk. En de Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Tom van de Wegen, de gevechten laaien dus weer op, nu de onderhandelingen vastgelopen zijn.
5: Het ging er de voorbije uren weer heftig aan toe in de Golfregio. Iran vuurde verschillende raketten af op Kuwait en Bahrein, waar Amerikaanse legerbasissen liggen. Maar volgens het Amerikaanse leger heeft geen ervan doel getroffen. Ze kwamen tekort, braken in stukken of werden onderschept. In beide landen loeiden de sirenes. De Amerikanen sloegen meteen terug met aanvallen op militaire doelwitten op het eiland Qasem in de straat van Hormuz. Iran claimt op zijn beurt dat het Amerikaanse basissen en helikopters geraakt heeft als vergelding. Tja, dit speelt zich allemaal af terwijl de vredesonderhandelingen vorig weekend zijn vastgelopen. Al houdt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio vol dat de oorlog voorbij is. Maar daar lijkt het voorlopig dus niet op.
0: Nee, dankjewel Tom. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen. Die zijn bepalend voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze nu niet meer goed zullen kunnen volgen hoe de oceaanstromingen veranderen. En Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Sport, de Rode Duivels hebben in de voorbereiding op het WK een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen met 0-2. Jurie Tielemans scoorde in de eerste helft. Invaller Romelu Lukaku maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Belangrijk na een seizoen waarin hij nauwelijks speelde, zegt doelman Thibaut Courtois.
6: Ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk. En ja, hij is fysiek sterk om ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel opties van voor.
0: Zaterdag spelen de Duivels hun laatste wedstrijd in hun voorbereiding voor het WK tegen Tunesië in het Koning Boudewijn Stadion. En vanavond speelt de nationale ploeg van Congo in ons land een oefenwedstrijd tegen Denemarken op het veld van Standard. Congo bereidt zich in België voor, omdat Amerika reisbeperkingen oplegt vanuit Congo, wegens de uitbraak van de Ebola-epidemie daar. Die epidemie bemoeilijkt ook de voorbereiding van de Congolese ploeg. Een oefenwedstrijd van volgende week in Spanje is verboden door de plaatselijke burgemeester. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt de nieuwe regenzone geleidelijk vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. We begonnen met het vliegverkeer in ons land. Dat is gisteravond hervat nadat directie en vakbonden bij de luchtverkeersleiders een akkoord hadden bereikt. Ook vandaag kan het wel nog extra druk zijn op de luchthavens. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

armen zijn verlaten. Straten grijs en nat. Achter de gordijnen.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het luchtverkeer in ons land is hervat. De aanvallen tussen de VS en Iran laaien weer op. En in hun voorbereiding op het WK winnen de Rode Duivels van Kroatië. De staking bij de luchtverkeersleiders is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat. Tess de Keerschieter, wat is de situatie van morgen?
1: Het vliegverkeer op Brussels Airport en op de luchthavens van Charleroi en Oostende verloopt weer normaal. Gisteravond zijn op Brussels Airport nog tientallen vluchten kunnen opstijgen. Daardoor zijn heel wat passagiers gisteren nog kunnen vertrekken en is het volgens de woordvoerder van Brussels Airport vandaag minder druk dan voorspeld. Zo'n 270 passagiers zouden wel op de luchthaven overnacht hebben. Wie vandaag vertrekt, wordt wel aangeraden om op tijd naar de luchthaven te komen. Er zijn op dit moment ook geen indicaties dat de luchtverkeersleiders niet aan het werk zijn gegaan vanmorgen, zegt de woordvoerder van Skies. Dus van een nieuwe spontane staking is voorlopig geen sprake. De vakbonden en de directie van Skies gaan binnenkort wel terug aan de tafel om verder te onderhandelen.
0: Dankjewel, Tess. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren, in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn zegt nu dat ze haar eigen chauffeurs wel zelf volgt, maar dat scholen en busbedrijven verantwoordelijk zijn voor de externe chauffeurs. Verschillende essentiële rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaamse minister De Ridder er te weinig geld voor uittrekt. Dat zegt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in de Standaard. De werken zijn nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens Wendy Franke van Vlario stelt de Vlaamse regering de verkeerde prioriteiten.
2: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn. Maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
0: Het Franse gerecht heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. 19 mensen zijn opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Frank Renaud.
3: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: In het oosten van Oekraïne zijn bij een Oekraïense droneaanval op een bus zeker 7 mensen omgekomen. Dat meldt de pro-Russische leiding van de regio Donetsk. De bus reed van Moskou naar de Krim, het schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht ook Sint-Petersburg aangevallen, de Russische stad. Daarbij is brand uitgebroken aan een van de grootste brandstofterminals van Rusland. De aanval valt samen met de start van het internationale economische forum van president Poetin in Sint-Petersburg. En de Verenigde Staten en Iran hebben ook elkaar opnieuw aangevallen. Tom van de Wegen, die gevechten laaien dus weer op, nu de onderhandelingen over een staakt het vuren vastgelopen zijn.
4: Dat ging er de voorbije uren weer heftig aan toe in de Golfregio. Iran vuurde verschillende raketten af op Kuwait en Bahrein, waar Amerikaanse legerbasissen liggen. Maar volgens het Amerikaanse leger heeft geen ervan doel getroffen. Ze kwamen tekort, braken in stukken of werden onderschept. In beide landen loeiden de sirenes. De Amerikanen sloegen meteen terug met aanvallen op militaire doelwitten op het eiland Qasem in de straat van Hormuz. Iran claimt op zijn beurt dat het Amerikaanse basissen en helikopters geraakt heeft als vergelding. Tja, dit speelt zich allemaal af terwijl de vredesonderhandelingen vorig weekend zijn vastgelopen. Al houdt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio vol dat de oorlog voorbij is. Maar daar lijkt het voorlopig dus niet op.
0: Dankjewel, Tom. In het Verenigd Koninkrijk is er opschudding over de dood van een 18-jarige bij een arrestatie. In Southampton zijn betogers gisteravond daarover slaags geraakt met de politie. De zaak begon na een moord vorig jaar. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer was van een racistische aanval. De politie sloeg daarop een tiener in de boeien en die stierf bij de arrestatie. De bodycambeelden zijn nu openbaar gemaakt. En de Britse premier Keir Starmer zegt dat hij daar misselijk van werd. Hij vraagt zich af of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme.
5: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De eigenlijke dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. Sport de Rode Duivels hebben een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen met 0-2. Jurie Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in de tweede helft en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Belangrijk na een seizoen waarin hij nauwelijks speelde, zegt doelman Thibaut Courtois.
6: Ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen een sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk. En ja, hij is fysiek sterk om ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel opties van voor.
0: Zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste voorbereidingswedstrijd voor ze naar Amerika vertrekken. In het Koning Boudewijnstadion is Tunesië dan de tegenstander. En vanavond speelt de nationale ploeg van Congo in ons land een oefenwedstrijd tegen Denemarken op het veld van Standaard. Congo bereidt zich bij ons voor omdat Amerika reisbeperkingen oplegt voor wie vanuit Congo komt door de uitbraak van de Ebola-epidemie. Die epidemie hindert de voorbereiding van de Congolese ploeg. Een oefenwedstrijd van volgende week in Spanje is afgelast. Een plaatselijke burgemeester had die verboden. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt een nieuwe regenzone over. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. En ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. We begonnen met het vliegverkeer in ons land. Dat is gisteravond hervat nadat directie en vakbonden bij de luchtverkeersleiders een akkoord gevonden hebben. Meer op vrtnieuws.be.
7: Luistert naar Radio 2.

0: Bed. Een dikke dans.
1: Een muggenmepper.
0: Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot.

0: Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Ontspannen met de beste muziek.
3: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren, in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft daar vaak geen goed zicht op, zegt vakbondsman Bart Reins van het ACV.
1: Voor schoolvervoer, niet echt iedereen is ervan op de hoogte dat dat ook via de lijn gecoördineerd wordt. En ouders staan ook veel dichter bij de directie van een school en zullen op die manier natuurlijk veel gemakkelijker hun klachten kwijt kunnen bij de directie. En dus ja, is dat eigenlijk een soort logica, denk ik, dat daar veel meer rechtstreeks contacten zijn. Maar daardoor, voor de lijn is het niet zo gemakkelijk om te weten met welke chauffeurs dat er problemen zijn.
0: Verschillende essentiële rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaams minister Annick de Ridder er te weinig geld voor uittrekt. Dat zegt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in de Standaard. De werken zijn nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens Wendy Franke van Vlario stelt de Vlaamse regering de verkeerde prioriteiten.
2: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn. Maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
0: Een bank moet een bejaard koppel terugbetalen dat voor bijna 50.000 euro werd opgelicht. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Antwerpen geoordeeld, schrijft het laatste nieuws. Een oplichter die zich voordeed als bankmedewerker kon het geld ontfutselen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen omdat het koppel nalatig geweest zou zijn. Zij trokken naar de rechter en krijgen nu gelijk in kort geding. Het is een baanbrekend vonnis, zegt advocaat en expert phishing Geert Lensens.
3: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
0: De internationale luchthaven van Kuwait is vanmorgen geraakt door Iraanse drones. Volgens het Kuwaitse leger zijn er meerdere gewonden gevallen en is er zware schade aan de passagiersterminal. Het vliegverkeer is opgeschort, vluchten worden omgeleid. De oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten lijkt weer op te laaien. Vannacht voerden de Amerikanen ook aanvallen uit op een Iraans eiland in de straat van Hormuz, nadat Iran al raketten had afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Het weer. Vooral in het oosten eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt dan weer een nieuwe regenzone vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. En ook de volgende dagen krijgen we nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio 2 Relais.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

als het onweer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Radio 2. Relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
8: VRT Radio 2.
10: Tien uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een bank moet een ouder koppel dat opgelicht werd en dat bijna 50.000 euro verloor terugbetalen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Antwerpen beslist. Een oplichter deed alsof hij voor de bank werkte en kon zo het geld stelen. De bank wilde daarna de bijna 50.000 euro niet terugbetalen, omdat het koppel nalatig zou zijn geweest. Zij stapten naar de rechter en krijgen nu gelijk. En dat is opvallend, zegt advocaat Geert Lensens.
11: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
10: Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met buschauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen komen er veel getuigenissen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft daar zelf vaak geen zicht op, zegt vakbondsman Bart Rijns van de Christelijke Vakbond.
12: Voor schoolvervoer, niet echt iedereen is ervan op de hoogte dat dat ook via de lijn gecoördineerd wordt. En ouders staan ook veel dichter bij de directie van een school en zullen op die manier natuurlijk veel gemakkelijker hun klachten kwijt kunnen bij de directie. En dus ja, voor de lijn is het niet zo gemakkelijk om te weten met welke chauffeurs dat er problemen zijn. Hè.
10: En in het Midden-Oosten is de internationale luchthaven van Kuwait vanmorgen geraakt door Iraanse drones. Daarbij zijn volgens het leger meerdere mensen ook gewond geraakt. Er is ook veel materiële schade, vooral aan de passagiersterminal. Het vliegverkeer is stilgelegd en alle vluchten die in Kuwait normaal moesten landen, die worden op dit moment omgeleid. Het geweld tussen Iran en de Verenigde Staten lijkt met dit zoveelste incident opnieuw op te laaien. Vannacht voerden de Amerikanen ook aanvallen uit op een Iraans eiland in de zeestraat van Hormuz, nadat Iran al raketten had afgevuurd op Kuwait. Het wordt stilaan droog hier bij temperaturen tot 20 graden. Tegen de avond gaat het wel opnieuw regenen. En ook morgen en vrijdag krijgen we regelmatig buien. Dan halen we in het centrum nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: But you're just a boy.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Autobouwer Volvo Car in Gent ligt volledig stil omdat er gestaakt wordt bij een toeleverancier. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden en daardoor kan de fabriek in Gent niet werken, zegt Barbara Blomme van Volvo.
1: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Dat is geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
0: Bij de toeleverancier Plasman brak een staking uit omdat het personeel ongerust is over de toekomst van het bedrijf. Volvo Car is de laatste autofabriek in ons land. De federale regering heeft een politieke werkgroep opgericht die moet proberen de toekomst van die fabriek in ons land te verzekeren. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout komen er veel getuigenissen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De lijn heeft de handen vol met controles op zwartrijden en op eigen chauffeurs. Daarom worden externe chauffeurs niet zo vaak gecontroleerd, zegt Bart Rijns van de Christelijke Vakbond.
2: De controle op de lijn chauffeurs die is zeer strikt en zeer streng ook. Wanneer dan mensen dan bijvoorbeeld niet meer in het geregeld vervoer terecht kunnen, omwille van fouten die ze gemaakt hebben, dan kunnen ze soms nog wel terecht bij een onderaannemer om als schoolbuschauffeur aan de slag te gaan. Waardoor dat een beperkte groep van de schoolbuschauffeurs eigenlijk uitgerangeerde lijnchauffeurs zijn.
0: En het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht de Russische stad Sint-Petersburg aangevallen met drones. Honderden kilometers ligt die stad van het front. Daarbij brak brand uit in een olieterminal, een van de grootste van Rusland. Uitgerekend op de dag dat de Russische president Poetin daar zijn jaarlijkse economische top opent. Veel zuidelijker is er ook een wapenfabriek geraakt. Het wordt stilaan droog bij temperaturen tot 20 graden. Tegen de avond gaat het wel opnieuw regenen. En ook morgen en vrijdag krijgen we regelmatig buien. Dan halen we in het centrum nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Radio 2 Relax Live.

0: beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max. Let's

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef weer precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
8: VRT Radio 2.
10: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De ombudsdienst kreeg dit jaar al honderden klachten van Telenet-klanten en de Volvo-autofabriek in Gent kan op dit moment geen auto's afwerken. De ombudsdienst voor telecommunicatie heeft dit jaar meer klachten gekregen over Telenet dan vorig jaar, dat schrijft het laatste nieuws. In de eerste 5 maanden van dit jaar ging het om 291 klachten over internetstoringen. Dat zijn er 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En ook het aantal klachten over telecombundels, waarin televisie, internet en mobiele data zitten, is meer dan verdubbeld. De problemen hebben vooral te maken met het verouderde netwerk en met de aanleg van fiber, de glasvezel voor internet, zegt ombudsman Luc Teurlings.
11: We denken dat dit te maken heeft zowel met de oudere coaxkabel als ook de uitrol van de nieuwe fiber, die soms ook gepaard gaat met storingen. We vragen vooral aan Telenet dat zij zorgen voor een goede communicatie naar de klanten, zodat het duidelijk is waar de mensen kunnen op rekenen wanneer het terug kan hersteld zijn.
10: Banken zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van oplichting meteen te vergoeden. Als ze dat niet doen, dan zijn ze in fout. Dat benadrukt de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, nu in een zaak een ouder koppel van de rechter gelijk heeft gekregen. Het koppel had een rechtszaak aangespannen omdat ze hun bijna €50.000 die ze kwijt waren geraakt door phishing wilden terugkrijgen van de bank. De wet zegt dat banken dat moeten doen, zegt Luc de Cler van de rechtbank van Antwerpen.
12: Die wet die zegt, voor elke niet toegestane betaling moet de cliënt onmiddellijk worden gecompenseerd door de bank. Onmiddellijk, dat gaat, zo leert de wettekst, over ten laatste de werkdag na de feiten. Dat is hier niet gebeurd en de rechter stelt daar paal en perk aan en zegt, de wet moet toegepast worden, de bank moet onmiddellijk deze mensen terugbetalen en daarna kan bekeken worden in hoeverre deze mensen zelf grof nalatig zijn geweest en in hoeverre zij zullen moeten opdraaien voor de schade.
10: Een vrouw uit Diksmuiden in West-Vlaanderen is vrijgesproken voor gsm achter het stuur, ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone vasthield. Ze reed ook te snel en kreeg daarvoor een boete. De politierechter in Veurne vindt een foto met gsm in de hand niet voldoende voor een veroordeling voor gsm achter het stuur, want volgens hem hebben foto's van onbemande flitscamera's met de huidige regels geen bewijswaarde. Verschillende noodzakelijke rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaams minister Annick de Ridder het nodige geld voor die werken niet voorziet. Dat zegt het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in Vlaanderen. De Vlaamse regering kiest voor andere projecten, terwijl de rioleringswerken nodig zijn om de kans op overstromingen te verkleinen en de waterkwaliteit te verbeteren, zegt Wendy Franke van het overlegplatform.
13: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn, maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
10: De Vlaamse Milieumaatschappij laat weten dat de grondwaterstanden laag tot zeer laag staan op 6 van de 10 meetlocaties. Landbouwers en waterbeheerders wordt gevraagd om het water zoveel mogelijk vast te houden, zodat het waterpeil niet nog meer daalt. Vooral in het noorden en het westen van Vlaanderen is er op dit moment te weinig grondwater, ook al heeft het de voorbije dagen heel hard geregend. Maar dat heeft weinig invloed op die grondwaterstanden, want in mei waren er lange perioden van droogte en korte, hevige regenbuien worden niet door de grond opgenomen. Autobouwer Volvo Car in Gent ligt volledig stil omdat er gestaakt wordt bij een toeleverancier. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden en daardoor kan de fabriek in Gent niet werken, zegt Barbara Blomme van Volvo.
5: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Dat was geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
10: Bij de toeleverancier Plasman brak een staking uit omdat het personeel ongerust is over de toekomst van het bedrijf. En bij de Iraanse raketaanvallen van vannacht op de golfstaat Kuwait in het Midden-Oosten is de internationale luchthaven geraakt. En daarbij is één dode gevallen en raakten ook verschillende mensen gewond. Er is ook veel schade aan een passagiersterminal. Ook op de naburige golfstaat Bahrein waren er aanvallen. In beide landen zijn er Amerikaanse legerbasissen die waarschijnlijk het doel waren van deze aanvallen. De Amerikanen hebben ook doelwitten in Iran aangevallen vannacht. De aanvallen zijn opnieuw een test voor de vredesonderhandelingen die bezig zijn tussen beide landen. Volgens de Amerikanen is er wel vooruitgang in die vredesgesprekken geboekt. Het is op dit moment op de meeste plaatsen droog. Straks wat lichte regen vanaf het westen met vanavond opnieuw buien. We halen 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met ook buien. Er staat ook vrij veel wind. En lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. Dit nieuws begon met klachten over telecomoperator Telenet. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft de eerste 5 maanden van dit jaar 30% meer klachten gekregen over traag internet en internetstoringen dan in dezelfde periode vorig jaar. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

gestart werd geboren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgeschoren, net over het stuur.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
7: VRT Radio 2.
9: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De ombudsdienst kreeg dit jaar al honderden klachten van Telenet-klanten en banken moeten slachtoffers van oplichting wettelijk gezien altijd meteen hun geld terugbetalen. De ombudsdienst voor telecommunicatie heeft dit jaar meer klachten gekregen over Telenet dan vorig jaar. In de eerste 5 maanden van dit jaar ging het om 291 klachten over internetstoringen. Dat zijn er 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En ook het aantal klachten over telecombundels, waarin televisie, internet en mobiele data zitten, is meer dan verdubbeld. De problemen hebben vooral te maken met het verouderde netwerk en met de aanleg van fiber, de glasvezel voor internet, zegt ombudsman Luc Teurlings.
10: We denken dat dit te maken heeft zowel met de oudere coaxkabel als ook de uitrol van de nieuwe fiber, die soms ook gepaard gaat met storingen. We vragen vooral aan Telenet dat zij zorgen voor een goede communicatie naar de klanten, zodat het duidelijk is waar de mensen kunnen op rekenen wanneer het terug kan hersteld zijn.
9: Banken houden zich zelden aan de regel dat ze slachtoffers van oplichting meteen moeten vergoeden. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, nu in een zaak een ouder koppel van de rechter gelijk heeft gekregen. Het koppel had een rechtszaak aangespannen omdat ze hun bijna €50.000 die ze kwijt waren geraakt door phishing wilden terugkrijgen van de bank. De rechter merkt in zijn uitspraak op dat veel banken die wet niet naleven, zegt Luc de Clair van de rechtbank van Antwerpen.
11: De wet is heel duidelijk. Cliënten moeten onmiddellijk worden terugbetaald. En de rechter merkt op, dit gebeurt in de praktijk zelden of nooit. Wat de rechter niet beslist heeft, is of deze mensen grof nalatig zijn geweest. Als de bank daarvan overtuigd is, kan zij een procedure opstarten, dat is dan een andere procedure, om aan te voeren dat deze mensen grof nalatig zijn geweest en dat zij dat geld zullen moeten terugbetalen aan de bank.
9: Een vrouw uit Diksmuiden in West-Vlaanderen is vrijgesproken voor gsm'en achter het stuur, ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone vasthield. Ze reed ook te snel en kreeg daarvoor wel een boete. De politierechter in Veurne vindt een foto met gsm in de hand niet voldoende voor een veroordeling voor gsm'en achter het stuur, want volgens hem hebben foto's van onbemande flitscamera's met de huidige regels geen bewijswaarde. Verschillende noodzakelijke rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaams minister Annick de Ridder het nodige geld voor die werken niet voorziet. Dat zegt het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in Vlaanderen. De Vlaamse regering kiest voor andere projecten terwijl de rioleringswerken nodig zijn om de kans op overstromingen te verkleinen en de waterkwaliteit te verbeteren, zegt Wendy Franke van het overlegplatform.
12: Onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd. Geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
9: De Vlaamse Milieumaatschappij laat weten dat de grondwaterstanden laag tot zeer laag staan op 6 van de 10 meetlocaties. Landbouwers en waterbeheerders wordt gevraagd om het water zoveel mogelijk vast te houden, zodat het waterpeil niet nog meer daalt. Vooral in het noorden en het westen van Vlaanderen is er op dit moment te weinig grondwater, ook al heeft het de voorbije dagen heel hard geregend. Maar dat heeft weinig invloed op die grondwaterstanden, want in mei waren er lange perioden van droogte en korte, hevige regenbuien worden niet door de grond opgenomen. En Mark Rutte, de topman van de NAVO, het Westerse Militaire Bondgenootschap, is vanmorgen onverwacht aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, een dag na de zware Russische aanval op die stad. Tom van de Wegen, het gaat om een opvallend bezoek, want Mark Rutte is ook niet alleen naar Oekraïne afgereisd.
0: Nee, Rutte heeft ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen meegebracht, ook die van de Verenigde Staten. Samen houden ze in Kiev voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Een overleg is dat waarin Oekraïne, geen NAVO-lid, toch mee aan tafel zit als gelijke. Het bezoek was niet aangekondigd en de timing zegt veel. Het komt inderdaad na die massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden met meer dan 20 doden. Een duidelijk gebaar van solidariteit dus. Rutte spreekt vandaag met president Zelensky en die blijft aandringen op één ding: meer luchtverdediging tegen de Russische raketten.
9: Het is op dit moment op de meeste plaatsen droog. Straks wat lichte regen vanaf het westen met vanavond opnieuw buien. We halen tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. Er staat ook vrij veel wind. En lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. En ook vrijdag blijft het zwaar bewolkt met regelmatig een regenbui. Dit nieuws begon met klachten over telecomoperator Telenet. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft de eerste 5 maanden van dit jaar 30% meer klachten gekregen over traag internet en internetstoringen dan in dezelfde periode vorig jaar. Meer daarover ook in de app van VT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.
2: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf 14.990.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Mama, is mijn brood al klaar?
3: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
2: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
4: Hoogstraten aardbeien.
6: Radio 2 Relax Live.

it's not what I mean. I mean, it's not what it seems. I just

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.

0: Twee uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De organisatie die verschillende Vlaamse ziekenhuizen vertegenwoordigt, Zorgnet iCuro, wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout, een ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen, gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties, zoals bijvoorbeeld ingrepen aan spataders. Margot Kloet van Zorgnet iCuro vraagt aan de overheid strengere regels over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
1: Mijn oproep is vooral dat mensen, als ze zich bedenken voor een operatie of als ze denken van kijk, ik ga liever naar een ander, dat ze dan de moed hebben om het ziekenhuis en of de chirurg te verwittigen, dat ze niet gaan komen. Want uiteindelijk, op dat moment had iemand anders kunnen behandeld worden of had iemand anders kunnen geholpen worden. Dat is iets van deze tijd. Ik kan moeilijk zeggen waarom dat zo is.
0: Scholen krijgen meer klachten over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs na het dodelijke ongeval in Buggenhout, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. De klachten gaan over het rijgedrag van buschauffeurs en ook over de staat van de bussen. Het valt de scholen ook op dat vervoersmaatschappij De Lijn sneller een antwoord geeft op die meldingen, zegt ook Anne Koster, directrice van een basisschool voor buitengewoon onderwijs in Lokeren.
2: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die ja, melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. We hebben daar onmiddellijk, eigenlijk de dag nadien, onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
0: De lijn laat ook weten dat klachten over chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in principe eerst door de scholen en de bedrijven zelf aangepakt moeten worden. En Mark Rutte, de topman van de NAVO, het Militaire Westerse Bondgenootschap, is vanmorgen onverwacht aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, amper een dag na een zware Russische aanval op die stad. In Kiev zal voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad plaatsvinden, met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen en Oekraïne, dat geen lid van de NAVO is. Het is droog op de meeste plaatsen, straks wat lichte regen vanaf het westen met vanavond opnieuw buien, we halen tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, er staat dan ook vrij veel wind en lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

Dien me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van moeten genoeg moed hebben. Schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om te

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
4: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
6: VRT Radio 2.
8: Drie uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er in de dagen na het dodelijke ongeval aan de spoorwegovergang in Buggehout geen nieuwe overtreding geweest is met een bus van Tros Beijaard. Dat blijkt uit een analyse van de camerabeelden. De directie van de busmaatschappij had een bericht gestuurd naar alle chauffeurs om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat in de brief onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. Scholen krijgen intussen ook meer klachten over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs na dat dodelijke ongeval. De klachten gaan dan over het rijgedrag van buschauffeurs, maar ook over de staat van de bussen. Het valt de scholen ook op dat vervoersmaatschappij De Lijn sneller een antwoord geeft, zegt ook Anne Koster, directrice van een basisschool voor buitengewoon onderwijs in Lokeren.
9: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die ja, melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. We hebben daar onmiddellijk, eigenlijk de dag nadien, onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
8: De Vlaamse koepel van zorginstellingen Zorgnet Icuro wil strengere regels voor patiënten die niet komen opdagen voor operaties en zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout en ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties, zoals ingrepen aan spataders. Margot Kloet van Zorgnet Icuro vraagt aan de overheid een strengere wet over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
10: We noemen dat soms de wet op de patiëntenplichten. Ik denk dat we daar ook meer en meer naartoe moeten gaan, zodanig dat ziekenhuizen toch een aantal dingen kunnen afdwingen. En dat heeft alles te maken met het respecteren van gezondheidszorg als een schaars goed. Een sanctie kan in het uiterste geval mogelijk zijn, maar dat moet vooral ook in een regelgevend kader komen, want dit is niet te tolereren.
8: En Frankrijk legt de Chinese online kledingverkoper Shein een nieuwe boete op, goed voor meer dan €22 miljoen. De Franse fraudewaakhond verwijt het bedrijf onder meer dat het de herkomst van zijn kleding niet duidelijk vermeldt en dat het zwijgt over microplastics in de stoffen. Het is niet de eerste boete van Frankrijk aan het Chinese kledingbedrijf. Het totale bedrag loopt intussen op tot meer dan €210 miljoen. Shein zelf noemt de straffen buiten proportie. Het is droog met straks wat lichte regen vanaf het westen bij 20 graden. Morgen wordt wisselend bewolkt met buien. Er staat dan ook vrij veel wind en lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
4: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Code Yellow!
7: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het dodelijk ongeval in Buggenhout vorige week, zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Dat zegt haar advocaat John Maas. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval met de schoolbus nog volop. De advocaat van de weduwe vraagt om op de resultaten van dat onderzoek te wachten.
1: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op om met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
0: Bij het ongeval kwam naast de chauffeur ook een busbegeleidster en 2 leerlingen om het leven. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt intussen ook dat er in de dagen na het dodelijke ongeval geen nieuwe overtreding is geweest met een bus van Tros Beiaert. Dat blijkt uit een analyse van de camerabeelden. De directie van de busmaatschappij had een bericht gestuurd naar alle chauffeurs om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat in de brief onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. De Vlaamse koepel van zorginstellingen, Zorgnet Icuro, wil strengere regels voor patiënten die niet komen opdagen voor operaties zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout en het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties. Margot Kloet van Zorgnet Icuro vraagt aan de overheid een strengere wet over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
2: We noemen dat soms de wet op de patiëntenplichten. Ik denk dat we daar ook meer en meer naartoe moeten gaan, zodanig dat ziekenhuizen toch een aantal dingen kunnen afdwingen. En dat heeft alles te maken met het respecteren van gezondheidszorg als een schaars goed. Een sanctie kan in het uiterste geval mogelijk zijn, maar dat moet vooral ook in een regelgevend kader komen, want dit is niet te tolereren.
0: En supermarktketen Aldi wil zijn winkels op zondagvoormiddag openhouden tot 1 uur. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. Werknemers kunnen er zelf voor kiezen om op zondag te werken of niet en krijgen als ze dat doen een bonus of extra verlofuren. Wanneer er echt onderhandeld zal worden over die zondagsopening is wel niet duidelijk, dus de opening zal ook nog niet voor meteen zijn. Eind juni is er een volgend overleg gepland. Het is droog met straks wel enkele buien. Morgen wordt wisselend bewolkt met buien. Er staat dan ook vrij veel wind. En lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
4: Radio 2 Relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: I have a song that I wrote and it's called Dear Mr. President.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Echt? Een heel jaar?
7: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
9: Radio 2, relax.
10: Ontspannen met de beste muziek.
9: VRT Radio 2.
11: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. TV-persoonlijkheid, zangeres en ex-politica Margriet Hermans is overleden. Ze werd 72 en ze overleed na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. Margriet Hermans is overleden, dat heeft haar dochter Céline bekendgemaakt. Met intens verdriet, maar ook met een onbeschrijfelijke dankbaarheid nemen papa en ik afscheid, schrijft ze. Margriet stopte vorige maand plots met optreden nadat een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. We krijgen een muzikaal overzicht van Alain de Korte.
12: Margriet Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een Vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
13: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten. Het zegt me niets.
12: De immer goedlachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Eu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
14: Goedenavond, beste mensen. Van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
12: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
15: Lekker blijven hangen. Oh. Oh. Lekker blijven hangen.
11: Collega en vriend Luc Appermond reageerde daarnet in Spits bij Davids.
16: Wij hoopten toch allemaal met de familie dat de therapie zou aanslaan. En ik dacht, geen nieuws is goed nieuws, maar ja... Ik heb altijd gedacht, als dat een echte afzien wordt en een lijdensproces, Margriet kennende, zou ze dat voor haar eigen niet toelaten. Ik hoor nu van Céline dat het inderdaad min of meer een keuze was om niet langer pijn te hebben en af te zien.
11: Margriet Hermans wordt woensdag 10 juni begraven. Het wordt een publieke uitvaartplechtigheid in de kapel van Merksplas Kolonie. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het dodelijke ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen vorige week, zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van dat dodelijke ongeval nog volop. De advocaat van de weduwe, John Maas, vraagt om op de resultaten van dat onderzoek te wachten.
17: Het is zo dat in de eerste plaats zijzelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op om met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
11: Bij het ongeval kwamen naast de chauffeur ook een busbegeleidster en 2 leerlingen om het leven. Een spoorwegbeheerder Infrabel zegt intussen ook dat er in de dagen na het dodelijke ongeval geen nieuwe overtreding is geweest met een bus van Trost-Beyaert. Dat blijkt uit een analyse van de camerabeelden. De directie van de busmaatschappij had een bericht gestuurd naar alle chauffeurs om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat in de brief onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n inburgeringstraject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands. En die is verplicht voor wie van buiten de Europese Unie is en in Vlaanderen wil komen wonen. Tot nu toe waren er heel veel vrijstellingen waardoor de meeste mensen daar niet voor moesten betalen, maar dat gaat nu dus veranderen. Vanaf volgend jaar wordt aan iedereen een bijdrage gevraagd, zegt Vlaamse minister van Integratie Hilde Krivits.
4: Dat is een bijdrage die in functie staat van je inkomen. We moeten die precieze bedragen nog vastleggen. Dat zullen ook geen grote bedragen zijn. Maar we vragen wel een inspanning om duidelijk te maken aan de mensen dat ze heel veel terugkrijgen van Vlaanderen en dat ze toch een stukje inspanning ook moeten leveren, niet alleen intellectueel, maar ook financieel, om dat aanbod dat we doen, om dat ook te kunnen gebruiken.
11: En voor een heel kleine groep blijft er wel nog een vrijstelling. En op tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld, Tarina Sabalenka, verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales. De witte Russische Sabalenka verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Het gaat opnieuw regenen vanavond, met ook vannacht nog kans op buien bij temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag, regelmatig buien dan. Lokaal kan het ook een onweer zijn bij temperaturen tot 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken en ook nog regen. Dit nieuws stond in het teken van het overlijden van tv-persoonlijkheid en zangeres Margriet Hermans. Ze is overleden na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. Margriet werd 72. Een eerbetoon aan haar persoon en carrière kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijs.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
7: Radio 2 Relax Live.

me zo'n lijfje, smal maar schoon. Ik hoef niet te tellen van 1 tot 4. En bruine beesten staan al hier. En s'avonds als een man naar binnen gluurt en er is niemand in de buurt, ze pakt me vast, ik word verwend. Dan zegt ze, Sjoeke, ik ben zo content. Dan denk ik,

content, dat denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mokske is aan mij.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat.

0: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. TV-persoonlijkheid, zangeres en ex-politica Margriet Hermans is overleden. Ze werd 72 en overleed na een korte strijd tegen kanker. Margriet Hermans is overleden, dat heeft haar dochter Céline bekendgemaakt. Met intens verdriet, maar ook met een onbeschrijfelijke dankbaarheid nemen papa en ik afscheid, schrijft ze. Margriet stopte vorige maand plots met optreden nadat een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. We krijgen een muzikaal overzicht van Alain de Korte.
1: Een vriend, haar grote doorbraak in 87. En hoewel ze later ook presenteerde en de politiek nog inging, bleef zingen haar passie. Er waren nog hits. Laisse rouler le bon temps, Jacqueline. Laisse rouler le bon temps. Dansen en schansen, whisky en bier. Allez Jacqueline, kom, we maken plezier. Liedjes met inhoud ook, recht naar het hart, met een breekbare stem.
2: Kathleentje, Kathleentje, oh, toppunt van vrouw.
1: In 2022 ontving Margriet Hermans opnieuw een Radio 2 Zomerhit trofee met haar remake Lekker Blijven Hangen. Margriet was ook de moeder van Céline. In 2023 brachten ze dit pakkende duet. Het kreeg na Margriet's kankerdiagnose in mei 26 een extra emotionele lading.
3: Voor het leven, voor elkaar.
0: Margriet Hermans was ook graag geziene gasten bij de Zoete Inval hier op Radio 2. Collega en vriend Luc Appermond reageerde in spits.
4: Zij was een van onze vaste waarden in de Zoete Inval. Hoeveel mensen die mij tegenkomen in straat, die gewoon als ze het woordje Zoete Inval uitspreken, dat ze daar meteen Margriet Hermans aan toevoegen. Dus zij was toch wel de verpersoonlijking voor een heel groot stuk van ons programma. Ja, het is een heel zwaar verlies.
0: Hermans was ook Vlaams parlementslid van 1999 tot 2009. Vanaf 2002 zetelde ze voor Open VLD, maar ze begon haar carrière bij de politieke beweging ID21 van Bert Anciot. Hij typeert haar als een gedreven politica.
5: We botsten soms wel eens over inhoud, maar dat was altijd positief. Ze bleef altijd positief, ook als het moeilijk was. En ze had een heel sterke overtuiging, absoluut. Het was geen onnozel wicht.
0: Ook premier Bart De Wever bewaart warme herinneringen aan Margriet als collega, schrijft hij op X. Vlaams minister-president Matthias Diependalen noemt haar ook een grande dame van het Vlaamse schlagerlied. Margriet Hermans wordt woensdag 10 juni begraven. Het wordt een publieke uitvaartplechtigheid in de kapel van Merksplas Kolonie. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het dodelijke ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen vorige week, zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van dat ongeval nog volop. De advocaat van de weduwe, John Maas, vraagt om op de resultaten van dat onderzoek te wachten.
6: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op om met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
0: Bij het ongeval kwamen naast de chauffeur ook een busbegeleidster en twee leerlingen om het leven. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands en is verplicht voor wie van buiten de Europese Unie is en in Vlaanderen wil komen wonen. Tot nu toe waren er veel vrijstellingen, waardoor de meesten niet moesten betalen. Maar vanaf volgend jaar verandert dat dus. Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Krivits verwacht niet dat mensen daardoor zullen afhaken.
7: Als je iets hebt betaald, dan zal je toch meer gemotiveerd zijn om maximaal waar te krijgen voor datgene wat je betaald hebt. Maar we willen uiteraard redelijk zijn. Er blijft bijvoorbeeld nog altijd een vrijstelling bestaan voor niet begeleide minderjarigen, omdat zij in een heel precaire en moeilijke situatie zitten. Het is voor hen ook onmogelijk om een eigen inkomen te hebben. Dus dan kan je natuurlijk geen bijdrage vragen.
0: En in het wielrennen in de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Een bergrit met vier beklimmingen was dat. Vollering haalde het in een sprint met vier voor haar landgenote Anna van der Breggen. Die blijft leider. Onze landgenote Lore de Schepper werd tiende. Het gaat opnieuw regenen vanavond, met ook vannacht nog kans op een bui bij temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag, regelmatig buien dan. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken en ook nog regen. Dit nieuws stond in het teken van het overlijden van tv-persoonlijkheid en zangeres Margriet Hermans. Ze is overleden na een korte strijd tegen een zeldzame kanker en werd 72. Een eerbetoon aan haar persoon en carrière kan je ook vinden in de app van 14 Nieuws.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
7: VRT Radio 2.
9: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans is overleden. Ze werd 72. Vorige maand kwam plots het bericht binnen dat ze onmiddellijk zou stoppen met zingen omdat er een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. Margriet begon haar carrière als zangeres in 1985. Haar eerste grote hit was Een Vriend. Later volgden nog hits zoals Alle Mooie Mannen, Kathleentje en deze Laissez Rouler Le Bon Temps.

0: 2022 won Margriet de Radio 2 Zomerrit met Lekker Blijven Hangen. Ze presenteerde ook jarenlang haar eigen talkshow en ze was een graag geziene panelgast in onder meer Zeg eens Un op 1 en De Zoete Inval op Radio 2. Later ging ze de politiek in als gemeenteraadslid in haar woonplaats Oud-Turnhout en als Vlaams parlementslid voor Open VLD. Margriet was ook een paar keer te gast in het spelprogramma De Drie Wijzen. Presentator Koert van Eghem zegt dat ze al van bij haar eerste ontmoeting een diepe indruk op hem had gemaakt met haar atypische verschijning.
1: Dat was een knok, ik vergeet het nooit. En dat was een bom. Zij heeft een indruk gemaakt. Die indruk heeft ze blijven maken tot nu. Zij was een rondborstige, vrolijke, totaal atypische verschijning op televisie. En in die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
0: Ja, meer reacties over Margriet vind je op vrtnieuws.be. Winkelfederatie Comeos wil dat winkeliers alcoholische dranken alleen nog mogen verkopen aan wie 18 jaar is of ouder. Comeos reageert op het nieuwe ketnetprogramma NoJap. In de eerste aflevering vanavond is te zien dat kinderen van 11 en 12 in een winkel drankjes met alcohol kunnen kopen en dat is verboden. Comeos zegt dat het niet altijd makkelijk is voor kassapersoneel om te weten wat ze aan wie mogen verkopen, zegt Laura Nives.
2: Feit is ook dat de wetgeving niet altijd heel duidelijk is. Hè. Je hebt verschillende leeftijden, bier is 16, andere vorm van alcohol is 18, bier met een beetje alcohol, hè, zoals net gezegd, is dan ook weer 18. Dus wij pleiten daar ook wel voor meer duidelijkheid. Zet gewoon die grens op 18, dan is dat ook voor de kassamedewerkers veel makkelijker om die controles uit te voeren.
0: Sport in de Giro voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Het was een bergrit met vier beklimmingen. Vollering haalde het in een sprint met vier voor haar landgenote Anna van der Breggen, die blijft leider. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag in het westen iets droger met opklaringen en tot 18 graden. En er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
9: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die ik kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
10: Radio 2, relax.
11: Ontspannen met de beste muziek.
10: VRT Radio 2.
12: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprings. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit beslist. Hij volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Ja, Koen Braakman van den Broeke noemt dat geen evidente beslissing.
13: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
12: Dank je, Koen. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder van N-VA. De minister kreeg daarover veel vragen in het parlement naar aanleiding van een dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn rijden. En die doen dat niet altijd zelf.
14: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
12: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden. En ook veel speculaties over de oorzaak van het ongeval. Het parket en de vakbonden vragen nu terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komen veel reacties binnen na het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat zij een agressieve vorm van kanker had. Ze werd 72. Het overlijden komt veel sneller dan gedacht. Jacques Vermeijeren koestert de herinnering aan een hilarisch optreden samen.
15: De eerste live-uitzending van De Gouden Schoen. Ik hou van alle mooie mannen. Had Karl Luibrechts mij gebeld van de VRT om rap met haar in het programma te zitten. En heb ik puur improvisatie, en die beelden zijn er, hebben wij samen een dansje. Ik had alle mooie mannen, en ik was natuurlijk niet een mooie man als arbiter. En dat is ook nogal een hilarisch moment. Toch een goede herinnering.
12: Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen. Het is niet warmer dan 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Radio
1: 2. Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: Ontspannen met de beste muziek. Radio
10: 2. 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De productie bij Volvo Car Gent zal ook morgen stil liggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert zowat 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Sinds gisteravond ligt de eindassemblage stil. Met komende ochtend erbij zijn dan al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA. De minister kreeg veel vragen daarover in het parlement naar aanleiding van het dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn werken. En die doen dat niet altijd zelf.
11: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
10: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur, die is overleden, en ook veel speculaties over de oorzaak. Het parket en vakbonden vragen terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van het RIZIF. Bij Wegovy is er wel een effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een langdurige behandeling nodig, met ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En een terugbetaling zou volgens Van den Broeke ook veel te duur zijn, miljarden per jaar. Want zo is er een precedent voor een hele groep van medicatie tegen obesitas, zoals ook Ozempic en Mounjaro. Het overlijden van presentatrice, zangeres en politica Margriet Hermans lokt veel reacties uit bij collega's, vooral uit de showbiz en de televisiewereld, vooral omdat het nieuws veel sneller is gekomen dan gedacht. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat Margriet ongeneeslijk ziek was. Koen Krukkeliever bewaart goede herinneringen. Het was altijd plezier met Margriet, zegt hij.
12: Absoluut, heel veel plezier, maar kan je ook niet alleen op de set. En ook niet alleen bij programma's, maar ook in het privéleven hebben wij elkaar veel ontmoet en veel plezier gemaakt. Margriet was altijd een plezier om eens op restaurant te gaan, om een keer op een café te gaan. Het was altijd een feest met Margriet. Iedereen gaat ze missen en gaat ze heel erg missen.
10: Vanavond zwaar bewolkt met regen, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal ook met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen en tot 18 graden. En er staat veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Nu diep. Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be. Knaldi!
4: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
7: VRT Radio 2.
9: Tien uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Vlaams minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Uitleg door Koen Braakman.
10: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
9: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de politiechef.
11: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch, and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
9: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. Het nieuws van de dag is het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Ze werd 72. Vorige maandag maar bleek dat ze ongeneeslijk ziek was. Een overzicht van haar carrière door Alain de Korte.
12: Geen angst om te falen met een vriend om je heen.
13: Margriet Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
12: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten. Het zegt me niets.
13: De immergoedlachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Eu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
14: Goedenavond, beste mensen. Van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
13: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
12: Lekker blijven hangen.
9: Oh. En er zijn vanavond heel wat reacties binnengekomen op het overlijden van Margriet. Dat merkte collega Johnny Paling.
15: Ja, in de eerste plaats natuurlijk bij collega-artiesten die haar uniek noemen in de Vlaamse showbiz. Koert van Egen.
16: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
15: Het was Mark Dex, de vader van Barbara, die Margriet destijds ontdekte.
1: Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel.
15: En ook uit de politieke wereld komen er reacties binnen. Margriet heeft ook een tijd in de politiek gezeten. Premier Bart De Wever bewaart naar eigen zeggen warme herinneringen aan haar als collega. Haar goedlachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zoveel Vlamingen. En dat is ook iets wat we heel vaak zien terugkomen op sociale media. De hartelijke lach en de warme persoonlijkheid van Margriet zullen gemist worden.
17: Het weer nog, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag in het westen droger met opklaringen. Temperaturen tot 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
18: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: nooit alleen.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar heeft zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Dat is beslist op een bijeenkomst van de ambassadeurs van de 27 lidstaten in Brussel. En zo kunnen de onderhandelingen van start gaan tussen Kiev en de EU. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de mogelijke toetreding van Oekraïne jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar eist betere rechten voor de Hongaarse minderheden in Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal, en er is een akkoord gevonden. En dat is ook goed nieuws voor Moldavië, dat na de Russische invasie in Oekraïne ook het versneld lidmaatschap van de EU heeft aangevraagd. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Diana, het meisje van 11 verdween vrijdag in de omgeving van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
1: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte, wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. Niet veel later is hij gestorven. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de chef van de politie.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Gisteren zijn al heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En in Luik heeft de nationale voetbalploeg van Congo 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het ging om een voorbereidingswedstrijd voor het WK-voetbal dat eind volgende week van start gaat. De Congolese selectie verblijft in België wegens een uitbraak van de ebola-epidemie in het oosten van Congo. Vannacht kans op buien en tot 15 graden aan zee rukwinden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen en tot 18 graden morgen. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.

0: 2 Relax live.
1: Maar aan de andere kant, hoe zit het met Jan? Dat heeft me mij nog nooit verteld. Het verschil met mijn vriend

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schapers. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar is bereid om zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie op te heffen. Dat is beslist op een bijeenkomst van ambassadeurs van de 27 lidstaten. En zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk, want een toetreding kan jarenlang duren. Maar die eerste stap is onder de vorige Hongaarse premier Orbán, medestander van de Russische president Poetin, jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar gaat wel akkoord als er betere rechten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En dit is ook een belangrijke stap voor Oekraïne, zegt Stefan Bos in Budapest.
1: Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu is er echt een opening die voor Oekraïne heel historisch is, want het kan betekenen dat het door oorlog geteisterde land in elk geval richting Europa gaat. En dat is iets waar Kiev heel blij mee is.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om ze te bekijken, zegt de chef van de politie.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Liana, het meisje van 11 verdween vrijdag in de buurt van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is eerder al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Janout.
3: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
0: De Duitse regisseur Wim Wenders trekt zijn film Falsche Bewegung uit 1975 terug. Daarin is actrice Natasha Kinski te zien met blote borsten. Zij was toen nog maar 13. In de film, die in het Engels The Wrong Move heet, ligt de actrice in bed. Even later gaat een volwassen man erbij liggen. Kinski is nu 65 en vraagt al jaren om die scène te verwijderen. Zij vindt dat ze toen niet goed genoeg beschermd is. Wenders, intussen 80, gaat alsnog in op dat verzoek en biedt zijn excuses aan. De film zal niet meer verdeeld worden tot die scène is aangepast. In het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de laatste 4. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi, die eerder onze landgenoot Rafael Collignon heeft uitgeschakeld, speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Vannacht kans op buien en tot 15 graden, aan zee rukwinden. Morgen wordt het wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen, temperaturen tot 18 graden. Zo, woensdag 4, 3 juni liever, zit erop. Een goede nacht.
4: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 1 uur en goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de oorlog tegen Iran. Maar het besluit heeft vooral een symbolische waarde, zegt Thomas de Grave in Washington.
4: Ja, het is heel opvallend dat het Huis van Afgevaardigden hierin gaat tegen president Trump. Dat is zeldzaam geworden in deze ambtstermijn. De Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het huis, maar hier hebben 4 Republikeinen meegestemd met de Democraten en dus werd deze resolutie goedgekeurd. Nu, het is op dit moment meer een symbolische beslissing, want om van kracht te worden moeten nog enkele procedurele hordes genomen worden. En zelfs als die genomen worden, dan kan Donald Trump nog steeds zijn veto stellen. Maar het is in ieder geval een teken van hoe onpopulair deze oorlog is, zelfs binnen de Republikeinse partij.
3: Hongarije, onder de nieuwe premier Magyar, wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk en een eerste stap, want een toetreding kan jarenlang duren. Premier Magyar stelde als voorwaarde dat er betere rechten moeten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En Kiev gaat daarmee akkoord, zegt Stefan Bos in Boedapest.
5: Volgens de Hongaarse premier heeft Oekraïne toegezegd het gebruik van de Hongaarse taal uit te breiden in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbare leven en de politiek. Ook zouden de Hongaarstalige scholen extra bescherming krijgen en mogen nationale symbolen zoals de Hongaarse vlag en het volkslied vrij worden gebruikt. Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu, onder de nieuwe premier, is er echt een opening en dat hebben we nog nooit gehoord.
3: En het is ook goed nieuws voor Moldavië, dat ook lid wil worden van de EU. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. De productie bij Volvo Cars Gent blijft voorlopig stilliggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Een nieuwe verzoeningspoging tussen vakbonden en directie bij Plasman heeft niets opgeleverd. De eindassemblage bij Volvo Cars Gent ligt al sinds dinsdagavond stil. Met komende ochtend erbij zijn er al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4.500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Vannacht opklaringen, afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger. Maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 Relax Live.

Het is 2:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in Washington onder leiding van de Verenigde Staten. Het staakt het vuren gaat in als Hezbollah volledig stopt met schieten en zijn strijders terugtrekt uit het gebied ten zuiden van de Litani-rivier. Er zijn ook zogenaamde proefzones afgebakend waar het Libanese leger de volledige controle zal overnemen. In de week van 22 juni wordt er verder onderhandeld over een